fatta. Stop a dat vols die er mij lente. Mevrouw besluiten. Draf dan haastig die er mij zomer. Al waai de winden van verandering, blij ik die grootste drummer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Een van mijn favorite songs, hierdie man. Chris Els moet ons beschermen met alles wat ons het. Yes, hierdie man is absoluut amazing met die werk wat hy doen en die muziek wat hy het, sy stem, oh, is absoluut amazing. Maar ek wil praat net voor ek hierdie liedjie speel en Mac Young is vir my die beste country stem in Suid-Afrika. As hy Engels, hy is natuurlijk deel van West, saam met Ernie Bates en Hichu en absoluut amazing. Het hom nog geontmoet nie, ek het al saam met Ernie Bates gewerk toe ek, as jy dink ek het recorde daai tyd en Hichu was ook daar met die productie daarvan en het was super cool, rarig super cool. Maar Mac Young is iets baie speciaal, maar hy het die song gedoen en hierdie liedjie is vir my iets wat jy oor moet toemaak en het luister.

0: tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube en Instagram. Klein, maar getrain.
1: Astropaint, Quebec al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmilies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint KBG, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astropaint.

Her sier man en av en waste med the thing that wrecks you. Nate for it, I didn't mean why don't you spend the night and splinter into place that if I'm walking Montgomery, I don't think I will. Ek hoop julle naar die woorde geluister. Absoluut fantastisch. Tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziek geschiedenis gebeur het op die 28ste juni. In 1966 het Merle Haggard The Bottle Let Me Down by Capitol Records in Hollywood opgeneem. Die liedje wat in augustus, as enkels net vrygestel is, het nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot Country singles trefferslijste bereik. In 1986 Dwight Yoakam bereik nummer 1 op die Billboard met sy album Guitars and Cadillacs. 1994 het Alan Jackson sy 5de studio album Who I Am vrygestel wat sy 2de nummer 1 treffer op die trefferslijste geword het. Die album bevat ook nummer 1 enkelsnitte so Summertime Blues, Gone Country, Living on Love and I Don't Even Know Your Name. En dan die laaste 2010 die Zach Brown Band is a chicken fried verdien double platinum by die RIAA. Dis vandag wat op country muziek geskiedenis gebeur het. Soos julle weet, bring ek vir jou 3 treffers van hierdie kunstenaars.

0: Alan Jackson met de Chattahoochee. Dwight Yoakam voor de guitars en Cadillacs. En Mel Haggard met The Bottle, Let Me Down. Philip zei, goeiemiddag, baie dankie voor die buiken. Radio Stasie en prachtige muziek. Speel alsjeblieft mevrouw Amanda. Alan Jackson zei, If I Could Have You. En vir my seun Walter Kiepmoerse B-Money. Groete Philip, daar van Zambia af. Nou, Philip, ongelukkig nie een van die twee liedjes is beskikbaar om te speel nie. So as daar ook iets anders is wat jy graag behoor, is jy meer as welkom om dit vir my deur te stuur. Annelien sê vir my, Chantal, hoe lyk dit daar met Guilty of the Crime? Annelien, hy is beskikbaar, so sal bykie later in die program speel. Middag Breebors, hoop jy sal altyd weet wat jy vir my beteken, liefde van jou bekkie Chantal. Een van hierdie volgende is al vir my lysie deurgestuur en ja, vir jou het ek gekies daar On the Road Again van Willie Nelson. Dan sê die en hallo, baie dankie vir Is the Magic Still There, my dag is nou gemaakt, paradijs liefde en groete Tannie Daphne en oom Frans, ek is bly ek kon julle dag maak, dankie vir die inskakel. Tannie Baby sê hier vir my Chantal, welkom het terug, hoop het gaan goed, dit gaan goed, baie dankie. Wil nie graag een boodschap stuur aan my kinders en kleinkinders en net sê lief en mis julle oneindig baie, baie dankie en ek kom daar van baby van uit de naag af. Conroy sê, hy wens alle getrouwe lekker luister FM ondersteuners een geseende sondag verder as een wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Nou Conroy, ek het reeds een van elk van hierdie kunstenaars al gespeel wat jy vir my deurgestuur het, so as daar dalk ietsie anders is wat jy graag wil hoor, is jy meer as welkom om dit te doen. As ook vir ons luisteraars van die stemgrepe deurgestuur het, asseblief tik vir my die boodskapie uit, ek sal dit so waardeer. Net die na enige wat vroeger aangevraas, dan ek in die randjes weergawe nie, maar wel teens Jordan met The Gambler. Net die na.
1: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
2: Luister FM.
3: Up

up, back up. Zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg. Ver van je weg. Skup, skup.

Schupskop, Schupskop, zeggen goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat ze kant leidt die plekken, misverstand, ze bleef meneer. Ach, ze toch weer, is dit die pad wat ons mocht. Morfant, een stukje leeg hier, en een stukje leeg daar. Die stukjes van mijn leven, alle leeg, waaien die mekaar. Tel op.

0: Dit was Steve Hofmeyr gewees daar met Agter Elke Man Het Voor Het Indecent Obsession met Kiss Me, en ons is besig met die Sondagserenade. Maar voor ons by die Sondagserenade kom, is dit eers gou-gou tyd dat ons weer hierdie ding doen. Hou gou-gou vas daarso. Kom ons kyk gou-gou hierso. Dit is tyd vir hierdie ding.
1: Luister FM,

0: Blijf kalm, Oscar Nobrai. Zama lekker slank al
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

En ik wens ik was een zeekat, dan kon ik oorals vat. Dan kon ik mijn rug lekker krap en op andere plekken ook.

groet my langs die pad. Bakens wat nog sterk staan en wat my altyd huis toe vat. Middleton, Ellisdale, Somerset Oost, Patterson, Jansenville, Komadaga, Kinkelbos, Kirkwood, Sondags.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

pad home, vertraag. Jonas, mijn pijn verder. Hoe kom denk jij, ik raai? Het is niet elke dag wat ik ze niet. Maar die woorden komen niet tijd.

Kom terug als jij jouw plek gevind hebt. Dan krijg jij jouw rij. Maar boemelaars heeft ook talenten. Je moet mij vertrouwen.